bos draaien, praat door dit wat was. Partijker waai die wind ons, die in die lijndraad vast. Somtijds maak ons fouten, ander keer nie.

0: alternatief. Bok Radio.
1: Laat die beat nou drop, laat die voeten dansen, de survive.

0: Monique en Snotkoop en van voor jou hier op Bok Radio Bok TV. 22 minuten na 11 in die ochend en amper tijd voor die plaaslike nuus.
1: Waarheen gaan jij voor omvattende zorg voor jouw gezin? Westcare Doctors and Dentists Group. Dr. Jock West en die geassocieerde Westcare praktijken biedt acute en chronische zorg. Voorkomende onderzoeken vraag ook oor medische esthetica, insluitend botox en fillers. Maak jouw afspraak of vraag oor telemedicijnen reg oor sy Afrika. Skakel 021-300-9551 of besoek www.drjwest.co.za.
0: Ons kondig met trots aan die amtelike borg vir die Bokkies 2026. Dis die Heralds Groep. Vir al jou elektriese en solar behoeftes, dis besigheid of thuis, Heralds is jou permanente oplossing. Besoek hulle op die hoek van 4 Tiber Road, Brackengate 2, Brackenfell. Dis die massiewe gebou oor Kanson Eike winkelsentrum by die Botlaarypad. Saam met die Heralds Groep gaan die ongelooflike Bokkie toekenningsaand in die geskiedenis van die Bokkies wees. Kom beleef jy aan saam met Bok Radio en mense soos jy, want ons is trots Afrikaans. Kry jou kaartjies op iTickets. Dis die Bokkies 2026 met trots aan jou gebring deur die Heralds Groep.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. For over 35 years you've trusted us with your cars. Now we're here for your home. Introducing Wingfield Property. If you're thinking of selling or renting your home, we're here to help. We'll even help you move from your old home to your new one, on us. Start with a free, no-obligation valuation today. Wingfield Property, the name you know, now here for your home. Visit wingfieldproperty.co.za. T's and C's apply.
3: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
4: Nee, die regte noot, nee,

Fysiek van Rod Stewart hier op Bok Radio, Bok TV. Die tijd staan op 10 minuten voor 1 hier op jou woensdag, klein zaterdag, woensdagmiddag. Goeie nieuws, daar is extra sitplekke ingebring vir die Keepmore concert in Kaapstad. Ga nou na itickets.co.za, bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slechts een beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry jy nou, dis vir Keepmore, vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar. Nou muziek op pad van Cherie en Wynand Strydom, nou is Luke Bryan.

AVGVL hier op Bok Radio, Bok TV, 9 minuten na 1 uur op jou woensdag, klein zaterdag 074-2099. Laat weet my gerus as jy weet van enige probleme op die paaie vanmiddag hier in die Kaap. Nou, jylle het gevra en ons het geluister, daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Kiepmoor concerte in Kaapstad. Ga nou na itickets.co.za, bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs een beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoor, vrijdag 23 en saterdag 24 oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar. Hier is Jan Bloukas, goeiemiddag.

Dank of jy daarvan Morgan Wallen, byna 20 minute voor 2 aan betyd vir Triple H deploy om saam met jou te keir. As jy wonder waar is Natisha, sy is saam met die groep daar in Pretoria, en de maandag is sy weer terug, Albertus, wat van instaan tot vrijdag. Gou vir jou noem, daar was een motor fiets ongeluk op die N1 ingaande by Joop de Jager, nooddienste is op die toneel, maar het kan ontwrigting in die verkeer veroorsaak. Dan in die nuus om 2 uur vanmiddag, sandparke bevestig gebek en kluisier uitbraak in die Addo Olifant Park en Russiese aanvalle ontwrig kragvoorsiening aan 600.000 mense in Oekraïne. Dit is die landry met Skit.

0: Zoe en Zaan Sonneke is bijna kwart voor twee. Ek sien daar was 'n ongeluk gewees by ook van Queens en Oxfordstraat, Durbanville middestad, CBD en het ook van die motorfietsongeluk op die N1 ingaande by Joop de Jager. Nooddienste is op die toneel. Veilig wees op die paai as jy hoor van enige ander probleme 074-2000-989.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Poortrekker Road. T's and C's apply.
5: Morgen, your daglikse dosis.

Als we lekker gauw over via Stray Cats met Rock This Town. 10 minuten voor 2, tijd voor Heinrich Trappelage te play om samen met je te keer. Is bij Bok Radio Bok TV, onthou itickets.co.za, bespreek lower level seated tickets, extra kaartjes voor Kiepmoer vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober bij Grand Arena Grand West. Sien jou daar, veilig wees op die paaie, lekker klein zaterdag voor jou. Hier is Hans Sonnekes.

Paradise, George Ezra, vir jou hier op Bok Radio, 18 minute voor 3, lekker om saam met jou te wees. Nou, Bok Radio kan jy die vrijdag by MBT Petroleum in 5th Avenue in Barrow, met sy splinternieuwe voorkomst is MBT 5th Avenue meer as net een filmstasie. Kom geniet gratis boerewors, rolle, promotie, geskenke, springmelies en lekkers vir die kinders. Die apteek doen een gratis bloeddruk toetsen op die dag, kom kuier by ons vir kwaliteit brandstofprodukte en prijse, wat sê ons gee om.

0: Ons boys Francois van Kirk Hunter Kennedy vir jou hier op Bok Radio 20 minute voor 4. Ek hoop het gaan baie goed met jou op hierdie Woensdag klein Saterdag. Nou, Donderdag 29 Oktober by die Belleville Golf Club is die Alta de Tooi Centrum Golfdag aangebied in vennootskap met Tusk Events. R5000 per 4-bal, 2 golfkarretjies, middagete en prysuitdeling ingesluit. Elke hou, borgskap en inskrywing help ons om voort te gaan met die belangrike werk van die Alta de Tooi Centrum. Om jou plek te bespreek, skakel Lionel Dreyer by donation@altadetooi.org.za. Die Alta de Tooi Centrum Golfdag, donderdag 29 Oktober 2026 by die Belleville Golf Club. Bespreek jou 4-bal by donation@altadetooi.org.za.
1: Van Halfway Chery, Tiger Valley, die mense wat vir jou slim voertuigkeuses is en kundige diens bring, kom iets nuuts, iets stil, iets slim, iets elektrisch. Die nuwe Chery Q, tot 400 km se rykafstand, vol tegnologie, vol styl, en vanaf R349.900, nou beskikbaar by Halfway Chery, Tiger Valley. Die wag is verby, Chery Q, nou in Tiger Valley.
2: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
3: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever iWeeby Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest, vir klein en groot boukies.
4: Bok Radio 989 FM.
0: Jy is by Bok Radio 15 minute voor 4. Om partijt van jou te groet en plek te maak vir uitklok vanmiddag. Monique nie hier nie,

0: Bok TV nie, hang in there, it's on its way. Baie dankie vir jou geduld, net gauw vinnig verkeer en twee uitgaande by hospitaal draai is daar ongeluk, rechterbaan is versperd nooddienste op die toneel en dan by Rolandstraat, net na Roland brandweer departement is daar ook een ongeluk. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Ook een groot, groot dankie aan my program Borg, Cherry Tygrafalei, gedryf deur die Halfway Groep, die trotse borg van die program. Jy moet vir jouself een lekker naweek onthou, tyd loop aan nou uit vir Kiep Moore. Hy is op pad Pretoria toe, volgende naweek is hy in die Kaap. Nou is nog beperkte aantal kaartjies beskikbaar, so gaan kry jou kaartjies. Uitlok, staan by.
1: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tygevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: ook en ik hier enige via een werkse klein beetje later, maar ik zit dus kan die spoor. Ja, ik weet dat ik misschien gewoon niet met iedereen. Dat is beslissen, meneer. En dan, als je al ooit Family Guy gekeken hebt, dan weet onze hele episode gebouwd rondom hier, Likie.
1: How will everybody's heard about the bird?
0: Serpent bird. En ik denk, ons gaan hem net al knip. En dan zeg ik van, kom eens roken ernstig.
2: Ja, alsjeblieft. Alsjeblieft.
0: Want jij hebt hier gekomen met, ik denk, iedere keer van jou is redelijk out of left field.
2: Ik heb het gekomen te spelen, meneer. Ik heb het gekomen te winnen. So, ek sê hom maar net.
0: Rustig.
2: Ek sê hom maar net. En ek, as jy nou weet wie ek is, sal jy weet ek hou van Golden Oldies.
0: Yes.
2: En ek het gedink, kom ons gaan met hierdie een. Dit is een van my gunsteling Golden Oldies. Dit is 'n liedjie van Joy to the World. En...
0: Ja, Three Dog Night.
2: Jeremiah was a bullfrog.
1: Jeremiah was a bullfrog.
0: Ek dink jy gaan met die feit dat dit Three Dog Night is.
2: Nee.

0: is die beste ooit. Guy, man, het kom bij Likkie's. We gaan oor dieren. Jeremiah was a bullfrog. Ja, wel gedaan, nou, Jaku.
1: Sorry, not sorry.
0: Ja, dat betekent Jaku / Monique is die winner van die week. Alreeds op een woensdag.
1: Mooi.
0: Kan je dit gelussen? Nou, speel ons voor trots.
1: En jij is nog net mooi.
0: Ik is nog, ja, is niet veel trots wat hij gaan terugwinnen. Mm-hmm. Is Three Dog Night Joy to the World. Wel gedaan, Jaku.
1: Kies jouw thema mooi morgen.
0: Wel, jij is die winner. Zijn dag niet eens met jij kies.
1: Oh.
0: Ik moet pak. Zo, doe jij die dankwerk voor hierdie week.
1: Ik zal.
0: Dus papa, laat hem van jou te weer eens om te kan kijken bij die lieflijke woensdags. Klein zaterdag is nu zo 6 minuten voor 6. Dan zit jouw nies aan die kom. Nee, dan no, heet ons game van die week. Ons het glad in dit geoefening. Ons speel hier die week. Letterlijk is jij slimmer als iemand in groot 5.
1: Misschien moet jij me net voor die tijd waars.
0: Ja, misschien moest ons wel geoefen het. Monique, ons jouw vraag beantwoord. Okay, so, ons het 20 vraag. Okay, ja. Speel oor WhatsApp. Mm-hmm. En jij moet zo gauw als moeilijk en zo vinnig als moeilijk jouw antwoorden deur krijgen. Want eerstens, als jij diezelfde telling het als iemand anders wat speel. Niet eerstens, die hoogste telling krijg al die punten, 5 punten. Dan die tweede meeste krijg 4 punten enzovoort, zult er met die top 5. Nee, die top 5 wat punten krijg. En als jij diezelfde hoeveelheid punten het als iemand anders, geef ons die meer, die groter gedeelte van die punt voor die persoon wie eerst de boodschap heeft gekregen.
1: Dus jij slimmer als een 5-jarige?
0: Niet op die oomblik, nee. En ons het gister bevestig, beslis nie. So ons speel op WhatsApp, ons het algemene punte, jy behou jou punt en jy bou jou punte op, dier tot met vrijdag, en vrijdag het ons vir jou kaartjies vir die Stormers, die Bristol Bears. Het is saterdag by die DHL Stadion, so maak seker jy bly ingeskakel, dit is net na jou nies. Ons kruid by die nies. En van die drie versen die ik vind, Rick is Nel, Jag en Visvang.
1: Lekker!
0: Klinkt ze droom.

Pro Jack, net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan die lekker uitklokspan en natuurlik geen Monique vanavond nie. Dit was Jaco en Zian. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.

0: Droomsyndroom het afgerond en net hier op Bok Radio Bok TV is 25 minute oor 7. Ja nee, splinter nuwe ateljee, ons kuier almal lekker vanaand saam. Jaco, almal is hier, Lelou is hier, Jolandi, Zean en ook meneer H. Heinrich.
1: Is alles maar net genade. Vrouwens, tot ziens.
2: Bok Radio, vinnige verkeer.
0: Net so kykie nou jou paai, ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie. Indien jy enige nuus vir ons het, asseblief stuur dit gerus na 074-2989.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kud Durren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

Daar sê, hey, baie dankie aan al die boodskappe wat ingekom het. Vanaand, ons gaan vorentoe met nog lekker musiek, net hier op Bok Radio, op Bok TV. Jy landry met meer

0: jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Bokradio 989 FM.

0: Dat is... Glasgas, as ek weet hoe, hier op Bok Radio. Dit is nou precies 8 minute voor 11, jy is ingeskakel hier op die Beter Alternatief 98.9 FM hier in die Weskaap en natuurlijk op bokradio.co.za reg oor die wereld. Ons kyk hier na een paar van die boodskappe wat ingekom het op die WhatsApp-lijn. Bye bye, dankie daar voor Hendrik, natuurlijk daar uit Limpopo. Goeienavond Hendrik.
1: Kijk Gerrit, jy praat van dinge wat een mens normaalweg nie eet nie, maar allemaal eet nie normaalweg die selle goeders nie. Jylle het inig praat van smileys.
0: Yes.
1: Skaamkoppe, ons het daarmee groot geword.
0: Ja, ek weet, maar opa met
1: alle oor... Skaamafval, ons het daarmee groot geword.

0: Lichaam die donker, nou met herskap op Bokradio.
1: Jy is skakel op Bokradio, Bok TV, is 4 minute na 11, tyd vir Lichaam die donker, natuurlijk waar ons een shout-out gee, en eer gee aan ons nachtwerkers, ons essentiële werkers, wat vanavond hard in die nachtwerk, om vir ons veilig te wees, of ons veilig te hou, vir ons dit gemakkelijk en gerieflik te maak, en wat dit vir ons, wat ons gezond maak. Baie, baie dankie ook aan ons SAP, ons law enforcement, metropolisie, die verkeersdepartemente, het sy provinciaal of municipaal, baie dankie aan julle. Dankie ook aan ons ambulansdienste, ons paramedici, ons insleepdienste, ons vrachtmotorbestuurders, ons trokbestuurders, en ook natuurlijk, ons vrachtmotorbestuurders en ons busbestuurders, baie dankie aan julle, ons treindrijvers, wat natuurlijk die laadpendelaars van die werk af by die huis kry, baie dankie aan iedereen elk van julle, ook ons technische spanne, wat natuurlijk ons data en telecommunicatie aan die gang hou, baie dankie aan julle, ons correctieve dienste ook, baie dankie aan julle, en natuurlijk ook ons ongevalle en noodpersoneel, baie baie dankie aan iedereen elk van julle, waar het natuurlijk vir ons veilige, ons buurtpatrollies, ons CPF's, buurtpatrollie en plaaspatrollies, baie dankie ook aan julle, en nie, naaste maar nie die minste nie, ook ons insleepdienste, baie dankie ook aan julle, dat julle dit vir ons ook veilig hou daar, baie dankie aan iedereen elk, wat speciale diens verrig natuurlijk vanavond in die donker, terwyl ons rustig en veilig by ons huis is, sê ek vir julle baie baie dankie, ons sal hier julle en ons sê vir julle baie dankie. Baie dankie ook aan ons privaat sekuriteit, wat ook natuurlijk ons veilig hou en reageer na ons alarms toe. Ons waardeer julle diens en ons sal hier julle vanavond. Baie dankie, wees veilig op die pad en baie dankie ook aan ons law enforcement. Linda julle, baie baie dankie. Ons waardeer ook wat julle vir ons doen. Julle is awesome, dankie. Dit was Lig in die Donker, net hier op Bok Radio. My naam is Gerard.

Pieter Smit, Fat Man en Ignis hier op Bok Radio, Bok TV. Jy is ingeskakel hier op die late aand met Gerard, net hier op die Beter Alternatief 98.9 FM, Bok Radio, Bok TV. En dan natuurlik sy ons uit hier van ons splinter nuwe ateljee hier in Groot Visantekraal View Shopping Center. En baie, baie lekker en bevoorreg om vanavond hier te kan staan in hierdie nuwe werksomgewing. Een baie, baie mooi en een kreatieve werksomgeving. Verskrikkelijk prachtig, baie mooi, baie dankie aan ons bestuur en ook natuurlijk aan die technische personeel en allemaal wat behind the scenes dit moontlik gemaakt het. Ons sê vir iedereen elk baie, baie dankie. Amazing werk wat gedoen is. Ure en ure en nachte deurgewerk om hierdie droom waarheid te word. Wimpie, baie, baie dankie. Jy praat al een hele rukkie van en joh, ek sal hier jou, Wimpie, baie, baie dankie, rarig. Nog heerlijke muziek op pad vir jou, onthou ek groet 12, net soos kyns voor 12, die Waltons wacht al, hulle wil al amper gaan slaap, hulle gaap al lang gaap hierso, maar ons het nog so 1 of 2 liedjies, en dan gaan ek vir jou jou gedagte vir die dag gee, en dan gaan ek moet groet, en dan natuurlijk morgenochtend gaan ons levendig op Hisense televisies, recht hier Suid-Afrika, nog een groot, groot droom, wat werkelijk waar word. Ons praat al jare en jare, wat Wimpie hulle in bespreking is, en onderhandelings is, en nou word het een werkelijkheid. Great, great, great. Ring of Ice, hier op Bok Radio, Jennifer Rush, prachtig muziek, net hier vir jou, op die Beter Alternatief, Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap, lekker om saam mee te kuier op die prachtige woensdagavond.

0: 16 minute na, wel, 16 minute voor, wel, 14 minute voor 12, net hier op Okradio TV, 14 minute voor, en ja, tijd voor mij om te groet, die tijd het uitgeloop, en ek het verskrikkelijk lekker saam met jou gekeer vanavond hier, die eerste uitsending natuurlijk vanaf, vir my, van ons nieuwe atelier af. Brent het natuurlijk sy eerste een gehad vannacht, en ja, amazing om vandaag hier te kan staan, en een bykie uit te saai, en lekker saam hier te kan keir. Baie, baie dankie daarvoor. Splinter nieuwe atelier, en groot dinge wat nog op pad is. Watch the space for more details. Geloof vir my, wat jy nou sien, gaan dalk, dit gaan net groter en beter word. Dis al wat ek vir jou kan sê. Ek gaan nie meer uitbrei as dit nie, maar dit gaan nog net beter en groter en lekkerder word. En dit is op zichzelf, amazing. Ja, van my kant af, baie, baie dankie, ons het lekker saam gekeir. Die gedachte waarmee ek jy wil los, voor ek loop, is die volgende. Ons spandeer soms baie tyd in die dinge waarvan ons nie hou nie. Die mense wat ons irriteer, en dinge wat ons nie volgens plan, wat nie volgens plan verloop nie. Maar die lewe bied elke dag iets waarvoor ons dankbaar kan wees. 'N bord kos, 'n vriend se oproep, 'n veilige huis of iemand wat vra hoe dit met jou gaan. Moenie so besig wees om te fokus op wat verkeerd is, dat jy vergeet om die goeie raak te sien nie. Die lewe hoef nie perfek te wees nie, om mooi te wees nie. Soms lê die grootste geluk in die kleinste dinge. Nee, met daai boodskap hier los ek jou. Dit was verskriklik lekker om saam mee te kuier. Ek is weer môre aand terug op my pos hier uit Grootvisant te Kraal by ons nuwe ateljee. Jy wat 'n wonderlike aand hê. Baie dankie vir die saamkuier en ons kuier môre aand weer saam. Van my kant af, mooi bly. Geniet jou aand. Lekker slaap. Bye bye.
1: Laat aand met Gerardskap, Bok Radio 989 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Night everybody.
2: Good night, Mama. Night, Ben.
4: Good night, everyone.
3: Good night, Mama.
5: Good night, Daddy.
6: Good night, children.
7: Good night, Daddy.
8: Good night, Elizabeth.
9: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
10: Good night, Jim Bob.
11: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
12: Good night, Jim Bob.
13: Good night, Jim Bob.